0: Hey, shut!
1: U zegt 50 mark, ik zeg 100 mark. Een klein verschil van 50 mark. Nou, hoe belangrijk is dat? Als u graag die kamer heeft, is de 50 die u mij geeft al 50 meer dan ik vanmorgen had, ja? Ben je zo oud als ik? Wie is er al zo oud als ik? Wat maakt het dan nog uit? Je krijgt een kans.